0: wat de Bon Scott an Liwegewe se secher, dats dat seg nei Lieblingsband fir. Get Down Services. I wanna kiss the floor. Ne man an Litzing Dir fir runun, I wanna bang my head on the radiator. Net
1: Is een mega sé ko met jelle goe.
0: Dat ke Do kan ik nemmmen dat tyin daar spillen an de massage als kloar.